se moli ma kwala to bunya Bonne ma tomba ne ponanye ne malen La bolé wa se moli ma to bunya